Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale, daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven nu op de 17e plaats. Cercle is 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. En dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

0: wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn, 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
17: Dank u, ImoWeb!
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.

Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij en vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf. Die zo graag medespelers uitdaagt, oh ja. En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Leontis.
11: Welke formaliteiten als starter?
10: Formeel mag altijd.
11: Maar...
12: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
16: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
17: Het is fijnwonen.
16: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
18: Het beste uit de 60s,
19: 70s
18: en

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op één van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: 5 vrijdagen.
18: 5 toplijsten.
17: 5 genres.
18: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
19: Nostalgie.
20: Ja, ik draai nog wel wat suggesties straks. De Franse taal inoefenen om vrijdag alles goed te kunnen volgen natuurlijk.
21: Your golden years.
20: Eerst het ochtendnieuws nog.
21: Nostalgie.
22: Goedemorgen. Al naar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld. Van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in onze maatschappij. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken in de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans. Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. En eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten. Met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
9: Met Bert Genen.
20: Ja, nu zijn we echt vertrokken, hè. Wake me up before you go. Dat is onze vroege wekkerfunctie.

0: begonnen, die opdracht hebben we toch al volbracht. Hè? Wel beloven dat we mee op stap mogen als je dat zin is bent te doen. 13 september is het vandaag, dus deze kan nog.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: was September Moon van Neil Diamond. Vorige week dan draaide ik nog de versie van Gilbert Bicot. Misschien nog een tip voor de Big Five van vrijdag, 7 september. En deze zal er toch ook in zitten.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière. Et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière.

Misschien heb je gisteravond wel van hem kunnen genieten in de Koningin Elisabethzaal. Adamo met Inshallah. William in de Big Five volgende vrijdag. Dat zal wel, hè? Stemmen via onze site. En nu grabbelen we even terug naar twee disco-mensen die jarig zijn, of zouden zijn vandaag. Johnny Sledge van The Sister Sledge en deze meneer. Hij is ook overleden, 2 jaar geleden. Ik heb het over Jimmy James.

0: Draaien we nog iemand waar we wat treurig nieuws bij hebben, want hij is precies 1 jaar geleden overleden.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Ja, mooie zomerse herinneringen. Dat is één reden waarom we het nummer van Gerard Cox nog eens hebben gedraaid. En de tweede reden is, precies 1 jaar geleden overleed hij.
1: 100% genen.

0: hier is er een die ik zeker in de Big Five van eergisteren zou gestopt hebben. De disco en soul. Met Marcia Hines. Your love still brings me to my knees. Maar ja, we zijn met de Franstalige bezig. Hè? Volgende vrijdag mag je Leen zich daarmee smijten. En hier is een nummer dat onderstreept hoe belangrijk het is om al zingend door het leven te fluiten.
1: Nostalgie Plus.
2: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup

0: met Willy Sommers. Het is vandaag op Monumentendag en ik heb hier nog enkele geweldige monumenten klaarstaan.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

1989, dacht ik. Loco in Acapulco. Straks hadden we het al met mooie herinneringen over Gerard Cox, die precies 1 jaar geleden overleed. En er is nog een overlijden dat we graag willen herdenken. Dat van Roger Whittaker. En dat is precies 3 jaar geleden.

0: vandaag 3 jaar geleden overleden. Roger Whittaker.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
0: Niet vergeten dat het Open Monumentendag is, hè, vandaag. Als je ergens een bezoekje wil brengen, doe het dan zeker. Maar neem Nostalgie Plus mee. Hè. Dat is pas echt plus volgens mij. Hier zijn de Commodores. Die hebben ook 2 monumenten voor ogen. En de eerste is Marvin Gaye.

0: Ja, het eerste moment waarover ze zongen, dat was Marvin Gaye. En dan, nu helemaal op het einde, ging het over Jackie Wilson. En die gaan we zo meteen draaien.
1: 100% genen.

Marvin Gaye en Jackie Wilson, allebei overleden in 1984. Nu gaan we wat verder terug in de tijd. En dat doen we natuurlijk aan het handje van Serge Haderman. Hij neemt ons mee naar de septembermaand van 1971. Zou hij toen al geboren geweest zijn?

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Leontis.
5: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
6: Ik gun je zeker een eigen zaak.
7: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Zie het.
13: Grazer!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, ImoWeb!
16: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
17: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
18: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
16: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
17: Oh, maar dat is correct.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
20: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
21: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
22: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
23: Een mooie.

0: Je stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres.
3: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
4: Hartelijk dank Bert Gene en hij draaide het is weer voorbij die mooie zomer. Maar dinsdag wordt het wel 26 graden. Een Indian summer voor één dag. Nostalgie. Het is 10 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Soehal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aanzet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond, later op de avond kennen we de eerste exit polls. En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar: de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website dagvandelandbouw.be. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er dan een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
4: Dankjewel. Bij ons is het 18 graden en er staat een lange file op de E17 Gent richting Antwerpen. Daar verlies je 27 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en Haasdonk en dat komt daar door een ongeval.
2: De Flashback Top 40
3: met Serge Haderman.
4: Zondag 13 september 2026. Hele goede morgen. Namens Bert ook, want die blijft toch gezellig napraten. En we gaan nog samen een koffietje drinken. En ik neem jou ondertussen mee. En dat doe ik met de Flashback Top 40 naar september 1971. En dit is alvast de top 3. En tevens een tip voor de Big Five Franstalig van aanstaande vrijdag. Pour un fleur van Michel Delpech. Op nummer 2, The Cats en One Way Wind. Maar wat staat er aan nummer 1? Spaanse zanger Perre met Borreguito. Late zomerhit in 1971. Onze volledige lijst staat online en... dit is het zijn... het is een keer iets anders. Dat de stembus opengaat. Je kan stemmen op jouw ultieme favoriet. Of je mag ook een volledige top 3 doorgeven via onze site. Of via onze...

September 1971. De best verkochte singles van toen in de Lage Landen met Ben Kramer. Ja, wat is er geworden van Ben Kramer? Wel, hij is goed geconserveerd. En hij treedt nog veel op in musicals. En zijn stem, die heeft nog altijd dezelfde kracht. Dat zie je wel meer, hè, bij artiesten die ouder worden. Ander voorbeeld is Tom Jones, maar die komen we straks misschien nog tegen. Beginnen deed ik in elk geval met nummer 40. The Chilites uit Amerika. For God's sake, give more power to the people. 39, White Plains, When You Are a King. En Ben Kramer op 38 met The Clown en de herinneringen van jou. Die komen hier goed binnen. Dit is een hele mooie. Van Roland Dont uit Gent. Dag Serge, in 71 woonde ik in Londen. Ter hoogte van Piccadilly Circus. Ik woonde boven een bar waar de Yardbirds kwamen spelen. What a time. Groetjes van Roland. Ja, de Yardbirds, dat is een legendarische band met onder meer Eric Clapton. Tenminste, in de beginperiode. Maar, Roland, als je in Londen woonde, boven Piccadilly Circus, dan is de kans groot dat je Paul en Linda McCartney ook wel eens tegenkwam in het straatbeeld. De Beatles die gingen uit elkaar, dat weet je, in april 1970. Maar de heren waren eigenlijk allemaal al bezig met soloplannen. De eerste solo-LP van Paul McCartney na de Beatles was Ram. En daaruit kwam de volgende single. Van Wings was er nog geen sprake, dus gewoon Paul en Linda McCartney op 37 met Eat at Home.

0: Laat je nooit meer horen van Paul en Linda McCartney. Een beetje zonde. Dat hebben wij dan hier dan mooi rechtgezet. Eat at Home uit het album Ram. En ze staan op nummer 37. Ik heb hier weer een mooie herinnering van een van onze vele stemmers ook. En luisteraars, Nicole. Goedemorgen Serge, wat een prachtjaar. 1971. Ik was toen 17 jaar en werd tot over mijn oren verliefd op iemand die later homo bleek te zijn. Maak dat mee. Nu, 55 jaar later, ben ik die man nog steeds niet vergeten. Mooi verhaal. Ik heb even kijken op nummer 36, Graham Nash.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
2: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl. Knaldi.
9: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jongen. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: De Flashback Top 40.

0: Hij zat vroeger bij de Hollies, daarna natuurlijk bij Crosby, Stills, Nash & Young. En dit was de soloplaat uit 1971 van Graham Nash, die nog steeds optreedt trouwens. Op nummer 36, Chicago. 35 is nieuw, dat betekent een plaat uit 71 uiteraard, maar die in augustus nog niet in de hitlijsten stond. En in september kwam daar verandering in. The Pioneers is een reggae-band uit Kingston, Jamaica. In september 71 komen ze binnen in onze Flashback 40 met Let Your Yeah Be Yeah. Doordat ze een grote, succesvolle Britse tour maken, besluiten ze zich in Engeland te vestigen. Let Your Yeah Be Yeah bereikt daar de vijfde plaats. Bij ons komen ze niet zo hoog, maar toch graag gehoord en, laat ons zeggen, een bescheiden hit. De song werd geschreven en geproduceerd door niemand minder dan Jimmy Cliff.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Herinneringen uit september 1971 met de George Baker Selection op 34. Hele goede morgen, bijna 10:30 hier bij Nostalgie Plus. Ja, het is niet echt mooi weer vandaag, hè? Maar de classics die maken wel heel veel goed, heb ik de indruk. De Schotse band, Middle of the Road. Laten we het daar eens over hebben. Met als boekbeeld het blonde kapstertje Sally Carr is een echte hitmachine. Vier van hun singles verkopen elk meer dan 1 miljoen exemplaren en daarvoor ontvangen ze een gouden schijf. En die vier singles zijn Chirpy Chirpy Chip Chip, Sacramento, Tweedledee Tweedledum en Soleil Soleil. Begin 72 had de groep meer dan 5 miljoen platen verkocht. Maar nu terug bij Nostalgie Plus naar september 71. Middle of the Road, Schotse band trouwens, komen bescheiden binnen op 33 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Maar enkele weken later bereiken zij, en daar komen we later nog wel eens op terug, de eerste plaats.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Meer dan 1 miljoen singles verkocht, deze Soleil Soleil van Middle of the Road. En dit was nog maar het begin van die Soleil Soleil, want ze kwamen binnen op nummer 33. Nog een nieuwe binnenkomer toen, in september 71. Eind 70 maakt Silver Coloris zijn rentrée bij de Griekse band Aphrodite's Child. Op het moment dat de band in 68 Griekenland verliet, kon hij niet mee, omdat hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen. Terwijl de band veel optreedt, blijft Vangelis, de Vangelis inderdaad, in de studio waar hij allerlei muzikale experimenten doet. En zo komt hij op het idee van het psychedelische album 666. Terwijl ondertussen alle bandleden hun bijdrage hebben gedaan voor die LP, werkt Vangelis nog ruim 1 jaar aan die LP. Het was veel werk aan, het was een dubbelalbum. Maar de platenmaatschappij wil een single. 1971. Dat is het jaar van Such a Funny Night. Demi Soussos die start ondertussen met zijn solo-carrière. En daar kom ik vandaag later dus op terug.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

wat een meezingers, hè. Such a Funny Night van Aphrodite Child. En dan onze top 3. Nee, niet onze, jouw top 3. Ja, nu is je nog een beetje van ons, maar jullie zijn heel goed aan het stemmen. 3, Michel Delpech. Dit zijn de Cats. Zij staan op nummer 2. Dit is geen tussenstand, hoor. Dit is voor de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld. En die nog niet op de hoogte zijn van die 3 platen die de finale zouden kunnen vormen. Dat gaan ze zeker doen, maar in welke volgorde, dat hangt van jou af. Jij mag en kan de geschiedenis van de hit herschrijven. En dan heb ik het over de populairste singletjes uit september 1971. En hoe doe je dat? Wel via onze site nostalgie.plus of via WhatsApp 0700 800 900. 0700 800 900.

0: Plus.
1: Een straf begin vandaag van de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Met de Child Lights op nummer 40. In plaats hoger op 39. White Plains, When You Are A King.
2: Hij was maar een clown. In het wit en in het rood.
1: Ben Kramer, de clown op 38.
2: Hij was

0: 30 met Chicago. En dit is 35. You keep telling me yes, but you don't mean. Nieuw binnen, The Pioneers, Let Your Yeah Be Yeah. George Baker Selection op 34. Middle of the Road, ze komen binnen op 33 met Soleil Soleil. En dit is Aphrodite's Child. We staan op 32 met Such a Night. Het redt nog op 31. And you know where James Taylor, You've Got a Friend.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 30.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: gezonde dosis nederpop in deze flashback top 40 met Sandy Coast, onder leiding van de fantastische Hans Vermeulen. Ze kwamen uit het Nederlandse Voorburg met Just a Friend binnen op 30. Dadelijk nog een nieuwe van bij onze noordenburen en die komt uit Den Haag.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
1: BTW staat voor By the Way.
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja! Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
8: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
15: Nostalgie. Ja, goed weer kunnen we je niet geven vandaag, maar daar komt volgende week wel verandering in. Maar het is een toffe zondag. Your golden year. Onze classics maken veel goed, geef maar toe. Nostalgie. En het is 11 uur en dat is tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niet om heel blij van te worden, zegt Tween Dont van de Bouw-Unie.
17: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
16: Concreet wil de Bouw-Unie dat de btw van 21% naar 12% gaat. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement. En de spanning is er te snijden, want het kan 2 richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En in Indonesië is zeker 1 dode gevallen bij een ongeval met een veerboot. De dodental kan wel nog verder oplopen, want er zijn ook nog bijna 130 mensen vermist. Dat melden lokale autoriteiten. De veerboot raakte in de problemen tijdens stormweer. In totaal waren 243 mensen aan boord. De reddingsactie is nu nog volop aan de gang. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
13: De Flashback Top 40
14: met Serge Haderman.
13: Nummer

De Lilac Street Band, onder leiding van Ignaz uit Kortrijk. Je kent hem vooral ook van More Than Sympathy. En hij is nog steeds muzikaal actief. Bestseller stond destijds zelfs nummer 2 in de top 30, maar nu gezakt naar nummer 26. Daarvoor Just a Friend van Sandy Coast. Op nummer 30 meer nederpop Earth and Fire met het helaas enkele weken geleden overleden boegbeeld Johnny Kaagman Storm and Thunder. Joan Baez was er ook bij op nummer 28. Here's to You en 27 Meisje van Mijn Leven van Jimmy Frey. En nog een Belgische productie, The Lilac Street Band met bestseller op nummer 26. En het volgende nummer, dat heeft ook een link naar ons land. Het is afkomstig van de Nederlandse Spanjaard Tony Ronald. En die wint begin 70's het Songfestival op het, of van het Canarische eiland Tenerife. In september 71 komt hij binnen in onze Flashback Top 40. En er is een link naar ons land, zoals ik al zei. Help, Get Me Some Help, wordt geschreven door Nelly Bijl, de vrouw uit Dendermonde die ruim 200 liedjes schreef voor Wiltura. Geen toeval dus dat Help, Get Me Some Help, later, in 89, wordt heropgenomen door Wiltura als Mooi, Leven is Mooi. Dat is voor zometeen de volgende nieuwe binnenkomer op 25, Help van Tony Ronald. Maar nu, en nu wordt het spannend hoor, de eerste tussenstand van jouw top 3, want jij bent de finale aan het bepalen van deze Flashback Top 40. En niets is hetzelfde gebleven. Alles is veranderd. Nummer 1, een uur geleden en nu door jullie gecatapulteerd naar de derde plaats. Perre met Borghetto. En nummer 3, die stijgt naar nummer 2. Ja, dat is met die Big Five, hè? Franstalig volgende week vrijdag. Michel Delpech, Pour un fleur avec toi. We hebben een nieuwe nummer 1. The Cats en One Way Wind. Ben je het niet eens met deze volgorde, dan kan je daar wat aan doen. Ook als je nog niet gestemd hebt, doe zeker mee, want je mag en kan de geschiedenis van de hits herschrijven. En dat kan via onze site, maar ook via onze gratis WhatsApp 077 800 900.

Tony Ronald, Help, Get Me Some Help, nieuw. Op nummer 25. Nu ga ik even beroep doen op jouw geheugen. Want we zitten in september 1971. En op 23 september 1971 steelt Mario Roijmans, hij is 21, het doek, de liefdesbrief van Vermeer in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Hij snijdt het doek uit de lijst, verbergt het thuis en begraaft het daarna in een bos. Wanneer het 's nachts regent, graaft hij het weer op en stopt hij het onder zijn matras. Onder de schuilnaam Tijl van Limburg eist hij 200 miljoen Belgische franken. En 5 miljoen euro losgeld bestemd voor de slachtoffers van de oorlog in Oost-Pakistan. Later Bangladesh. Wanneer hij vanuit een tankstation naar het toenmalige BRT radionieuws belt, hoort de uitbater het gesprek waarop hij de politie verwittigt. Roijmans wordt ingerekend in de koestal van de abdij van Herkenrode. Tijl kan rekenen op veel sympathie. Het volk eist zijn vrijlating en er ontstaan spontane acties voor de oorlogsslachtoffers in Bangladesh. Roijmans wacht 2 jaar cel, waarvan 6 maanden effectief. En wat gebeurt er met het doek? Dat wordt hersteld. Wie kan zich dit nog herinneren? Voor mij was het ook een herontdekking. Uit september 1971.

0: Nou, ik heb nog niet de gelegenheid gehad om ze allemaal te bekijken, maar er zijn toch een groot aantal luisteraars die zich dat herinneren. Die diefstal van die schilderij ten voordele van de oorlogsslachtoffers in Bangladesh. Dankjewel voor al de berichtjes. En ondertussen ben ik samen met jou alweer toe aan een volgende nieuwe in de Flashback Top 40. Van een van de best verkochte dichters in de Verenigde Staten van eind 60's. Maar hij was ook een populaire singer-songwriter en schreef ook filmmuziek en klassieke werken. Jacques Brel, kijk, weer een link naar ons land, heeft veel te danken aan Rod McEwen, want de Amerikaan vertaalde de Franse teksten van Brel naar het Engels, waardoor de Belg wereldwijd bekend werd. En Rod McEwen zelf verkocht wereldwijd miljoenen platen. En hou je vast, want hij was ook een dichter. Hij verkocht maar liefst wereldwijd 6 miljoen boeken met zijn gedichten.
1: In de Flashback Top 40.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
9: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
8: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: De Flashback Top 40.
16: Nostalgie Plus.
17: Nummer 22.

Een eendagsvlieg en daarom ook in het boek van Dennis Michiels. 500 unieke One Hit Wonders. De Britse band Majority One en Because I Love. De Flashback Top 40 elke zaterdag en elke zondag live. En dat doen we dan tussen 10 en 1 vandaag, september 1971. En we doen dat in samenwerking met Ment 55. En straks is er de muziekshow op Ment 55, de warmste televisiezender van Vlaanderen. Een uurtje later is er Request. Dan kan je allemaal plaatjes aanvragen met de beelden erbij. Pieter van Keijmeulen, dat is de man die het allemaal in goede banen leidt. Om 5 uur deze middag zie je Play That Song vanuit De Haan. En als je de talkshow van Herbert hebt gemist van vanochtend, dan kan je die opvragen via je tv-gids. Of je kijkt morgenavond om 9 uur. Want de gast is niemand minder dan Bart Herman. Ment 55 dus, met heel veel classics, maar nog veel en veel meer. Your golden years. Nostalgie Plus.

0: Sandy Coast uit Nederland met Just a Friend. En de volgende nieuwe komt ook van bij onze noordenburen. Earth and Fire, Storm and Thunder op 29. 28 is voor Joan Baez. Here's to you. En dan op 27.
1: Meisje van mijn leven, meisje van mijn droom.
0: Jimmy Frey natuurlijk. En ook dit muziek van eigen bodem, de Lilac Street Band en Bestseller. Eén plaats hoger. Nieuw binnen Tony Ronald, Help, Get Me Some Help. George Harrison en Bangladesh staat op nummer 24. En dan op 23. Rob McKillen komt nieuw binnen met Soldiers Who Want To Be Heroes. Because I Love is van Majority One. Een mooi boeket voor jou.
2: Een bruidsboeket voor jou.
0: Een bruidsboeket zelfs. Willy Sommers op 21.
3: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: Ja, het klinkt zeer internationaal, maar het zou je misschien verbazen. Het was een Belgische productie, net zoals de Zeven Haaien, Zeven Rozen van Willy Sommers, opgenomen in een studio in Brussel, de Yamazukis. Met Yamazuki op nummer 20. Ik heb hier een heel toffe mail gekregen van Veronique Cardon. En die schrijft mij: mooi verhaal over Bangladesh van George Harrison. Dank je wel daarvoor. En ja, het wordt nog beter hoor. Op 19, een van mijn grote favorieten. Zeg maar de grootste favoriet van mij persoonlijk uit deze lijst.
1: Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14,490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, licht je stil neer.
5: Oh, sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: De Flashback Top 40.

0: Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben helemaal zen. Ja, de betreurde Jim Morrison overleden op 3 juli 71, amper 27 jaar. De legendarische Doors en Riders on the Storm. En dat was nummer 19 in de Flashback Top 40. Bijna 10 over half 12, hele bijna goede middag. Ja, dat heb ik geleerd, hè, van Alexandra Potvin. Mijn goede nostalgie-collega, als zij richting 12 uur gaat, dan zegt ze bijna goedemiddag, goed gevonden. En nu de Spaanse groep, de Pop Tops. En die kennen we hoofdzakelijk van Mammy Blue. Een hit van formaat, die zelfs heel eventjes de Amerikaanse top 100 haalde. Het nummer wordt ook vaak gecoverd. Enkele voorbeelden, Joël Daidé, maar ook de Vlaamse zangeres Vivi. Die maakte daar een versie van. En hetzelfde geldt voor de Franse zangeres Nicoletta. Zelfs Roger Whittaker zette het op de plaat. Maybe your forgotten son, who wandered off at 21. Maar de originele versie is van de Pop Tops en die komt binnen op nummer 18.
1: In de Flashback Top 40.

één plaats hoger. Listening to Mozart van Walter Scott. En die Walter Scott, dat was een collega in het Belgische leger van niemand minder dan Michel Follet. Ja, die hebben samen hun legerdienst gedaan. Dat heeft Michel mij zelf toevertrouwd. 100% Follet, dat is voor straks tussen 5 en 6. En daarvoor straks ook nog Weekend Vibes met niemand minder dan Tony Talbon. En onze baas Robin die zegt heel vaak tegen mij, in verband met dit programma dan vooral, van Serge, alles komt terug. Wetenschappers denken namelijk dat ze de eerste voetsporen van een rondlopende tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex, T-Rex, hebben ontdekt. Leraar Kent Hubs vond vorig jaar bij toeval 4 grote fossiele pootafdrukken in het zuidwesten van de Amerikaanse staat North Dakota. Wetenschap begint met nieuwsgierigheid, passie en zorgvuldige operatie. Wel, toeval of niet, T-Rex staat op nummer 15. Yesterday.

0: Fantastisch, deze Get It On van T-Rex. Mark Bolan, veel te vroeg overleden trouwens, had zelfs een tijdje een eigen tv-show op de Britse televisie. De plaat was ook heel groot in Amerika, daar was het hun grootste hit. T-Rex dus en Get It On in de Flashback Top 40. En ze staan op nummer 15. En je kan niet alleen stemmen op de top 3, straks de grote finale van deze lijst. Maar je kan ook stemmen op de Big Five. 5 vrijdagen, 5 genres, 5 toplijsten. En aanstaande vrijdag is dat de Franstalige top. En het zou mij niet verbazen dat onze hoogste nieuwe daarin goed zal scoren. Maar dat heb jij in de hand hoor, want die top stellen wij niet samen, dat doe jij. De Poppies waren een kerkkoor onder leiding van Jean Amoureux uit Parijs, die op een gegeven moment in contact kwam met het grote Franse platenlabel Barclay. Zij zagen wel wat in de jongens en vervolgens werden er 17 geselecteerd. Het eerste concrete resultaat was de single Noël 70, waarvan rond de eindjaarsperiode in Frankrijk 600.000 exemplaren werden verkocht. Doordat wij in de 70s massaal naar de Nederlandse televisie keken, braken de Poppies ook bij ons door. De jongens maakten veel indruk tijdens het Grand Gala du Disque, een druk bekeken programma waarin Non, non, rien a changé werd voorgesteld. En dan nog een weetje, het verloop bij de Poppies die nog andere hits scoorden was bijzonder groot. Logisch, want veel jongens kregen de baard in de keel. En dan nu, onze hoogste nieuwe op nummer 14.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
13: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
20: Ja. Nu wordt het spannend hoor. De grootste kleppers. Dadelijk nummer 13. Your golden years. In de flashback top 4. Nostalgie plus. Ruim 12 uur. Eerst nog het nieuws. Goedemiddag.
21: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Twijn de Hond van de Bouwunie.
22: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. Dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
21: Concreet wil de Bouwunie dat de BTW van 21% naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement en de spanning is er te snijden. Want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
5: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
21: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden zelfs. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
20: Buitentemperatuur bij ons 20 graden. Ik heb twee files waar je langer aanschuift dan 10 minuten. De eerste op de E40 Gent-Brussel, daar verlies je 27 minuten van Ternat tot Groot-Bijgaarde. En op de E314 Leuvelumme 15 minuten van Holsbeek tot Tiel-Twingen.
8: De Flashback Top 40
9: met Serge Haderman. Nummer 13.

0: En dat is natuurlijk Rita De Neve op nummer 13.
1: Ja, het is de allereerste,
0: keer. Goh, misschien de eerste keer dat je luistert. Welkom in dit warm nest. En misschien is het ook de eerste keer dat je stemt voor jouw ultieme top 3 of jouw ultieme favoriet uit de top 3. Oké, hier is de laatste tussenstand. Er is een kleine verandering. Daar straks stond hij nog op nummer 2. Nu gezakt naar nummer 3. Michel Delpech. Waarschijnlijk vrijdag in de Big Five Franstalig met Pour un Flirt. Dit is nummer 2. Perret. Ze hebben gewoon van plaats gewisseld. Michel Delpech en Perret met Borreguito. En dit is en blijft de nummer 1. One Way Wind van The Cats. Wil jij nog stemmen? Dat kan nog een dik half uur via onze site nostalgie.plus of onze gratis app 0700-800-900. En we zijn ondertussen toe in de flashback top 40 bij Nostalgie Plus aan nummer 12. Dit zijn de Sweet.

0: Flashback Top 40.
1: Yamazuki van de Yamazukis op nummer 20 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. En dan op 19. Riders on the storm. De legendarische Doors. Dit komt uit Spanje. De Pop Tops en Mammy Blue op 18 nieuw binnen. Een ode aan Mozart. Every time that I look at my baby, I feel good, I feel great. Walter Scott, Listening to Mozart. Hij staat op nummer 17. The world is black. The world is black and white. De uitvoering van Greyhound op 16. T-Rex op 15 en dan op 14 de hoogste nieuwe. De Poppies. Non, non, rien a changé. Muziek van eigen bodem. Rita De Neve op 13. En dit zijn de Sweets op nummer 12.

0: Een van de vele hits van Paul Severs. Hij staat op nummer 10. Vaarwel en tot weerziens. Het is een internationaal gebeuren hoor, want dadelijk op nummer 9 komen we een Oostenrijker tegen. Een Helmut Graver. Dat zegt je waarschijnlijk niks, maar als ik zeg Jeremy Faith, dan gaat er misschien een heel klein lampje branden. In de Parijse metro komt hij de Franse producer Michel Berger, de echtgenoot van Frans Gall destijds, komt hij tegen en die vraagt aan onze man die op nummer 9 staat of hij het nummer puntje, puntje, puntje wil opnemen. Ik hou het nog even geheim. Ik laat je nog even wachten.
1: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
2: Mijn steun heb je.
1: Oh, zeg. Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord.
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
16: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt?
18: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
17: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
18: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
17: Maar ja, dan moet jij toch...
18: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
17: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
19: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
20: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
21: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
20: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
22: De Flashback Top 40.

Een van de vele hits in de slipstream van het internationale succes van Venus van de Haagse band Shocking Blue. En een van die opvolgers, of meerdere opvolgers, bereikte de eerste plaats. Deze net niet. Hoogste notering zou nummer 2 worden. De Blossom Lady. En in deze aflevering van de Flashback Top 40 staat Shocking Blue op nummer 8. En ik heb ook nog nieuws uit september 1971. In Qatar wordt de onafhankelijkheid uitgeroepen. Qatar, Bhutan en Bahrein worden ook lid van de Verenigde Naties. En dat op 21 september. In Nederland wordt de faciliteitenwet die Zuid-Molukkers dezelfde rechten geeft als Nederlanders goedgekeurd. Maar omdat de meeste Zuid-Molukkers de Nederlandse nationaliteit weigeren, worden ze niet dienstplichtig en krijgen ze geen kiesrecht. Als reisdocument kunnen ze een faciliteitenpas verkrijgen. De cliëntenbond in de geestelijke gezondheidszorg wordt de eerste bond van psychiatrische patiënten. En die worden opgericht op 11 september 1971. 2 weken later wordt bij ons de bond Beter Leefmilieu opgericht. En in september 1971 wordt Eddy Merckx wereldkampioen wielrennen. Eerder dat jaar won hij ook de Tour de France.

0: Nummer 7, Demi Soussos, zijn eerste solo-hit voordat Aphrodite's Child er definitief mee ophield. We Shall Dance. En op nummer 6 daarnet Gilbert Montagnier met The Fool. Het wordt spannend. We beginnen aan de top 5, dadelijk met Creedence Clearwater Revival.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil onder?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
6: De Flashback Top 40.
7: Nummer 5.

hooggenoteerde Belgische plaat komt van Wiltura, ja, gebeurt wel meer. Aan mijn darling op nummer 4. Daarvoor Creedence Clearwater Revival, The Fool van Gilbert Montagné. En op nummer 7, We Shall Dance van Demi Soussos. Je kan de volledige lijst bekijken online. De Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. En de top 3, ja, die ziet er een beetje anders uit. Niks bleef nog hetzelfde, denk ik. Als we even vergelijken. Je kan het checken via de lijst. Want het is zover. Jullie hebben gestemd. Massaal. Ongelooflijk hartelijk dank daarvoor. Een van de mensen die gestemd heeft, die gaan we belonen. Dat is geworden Tony, met zijn onschuldige hand, Tony Talboom. Straks tussen 1 en 5 heeft eruit gehaald een van de vele stemmers, Freddy Slootmans. En die krijgt een duo-ticket voor de cinema, voor een film naar keuze, met een partner naar keuze. Vrienden, ik ga ze op je loslaten. Jouw top 3.

was al een tijdje aan het meezingen, maar de microfoon stond toen nog dicht. Maar jij zingt ook mee, volgens mij hoor. Michel Delpech, Pour un Flirt, nummer 2 in de Flashback Top 40. En ik ben eens benieuwd. Waar dat hij terechtkomt in de Big Five aanstaande vrijdag. Bij ons vandaag op nummer 10, Paul Severs. Jeremy Faith met Jesus op nummer 9. En de man kwam uit Oostenrijk. Nummer 8, Shocking Blue en Blossom Lady. Ja, en ik zou kunnen zeggen, dit kwam uit Griekenland, maar eigenlijk is Demisoussos geboren in Egypte. We Shall Dance op nummer 7. Ik zei het al eerder, het is een internationaal gebeuren. Dit is dan weer de Franse zanger Gilbert Montagnier met The Fool. En hij staat op nummer 6. En ze komen niet uit Texas, maar uit Californië. Creedence Clearwater Revival op nummer 5. En dit is de keizer van het Vlaamse lied. Ver van hier. Wiltura op 4. 3 is onze oorspronkelijke nummer 1. Dus jullie hebben echt de geschiedenis van de hits geschreven. Perry uit Spanje en Borghetto. Nummer 2. De Franse zanger Michel Delpech met Pour un Flirt. En dan blijft er nog eentje over. Massaal hebben jullie gestemd voor de palingsound uit Volendam. Dankzij jullie stemgedrag naar de eerste plaats, The Cat en One Way Wind. Nummer 1.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Rijnaars
1: Aluminium. Vind je vakman op Rijnaars.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjes freak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Vijf vrijdagen.
10: Vijf toplijsten.
9: Vijf genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
11: Dat was een heerlijk 1971 badje met Serge. En nu op naar Michel Follet om 5 uur, maar eerst Weekend Vibes. Your golden years. Let Your Love Flow met de Bellamy Brothers. Nostalgie. En het nieuws, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
13: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
12: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
10: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Welkom, lieve radiovrienden. Zeer fijn om jullie hier terug te zien. Geniet mee van een namiddagje met de beste classics. Met straks een zeer zeldzaam moment van kosmische timing uit de Belgische festivalgeschiedenis. Ja, het was alsof Prince komt toveren. Maar eerst Lumineers, Albert Hammond en deze Imagination Flashback.

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze Aldi films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Happy! Maarten! Imoweb!
15: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u!
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig.

Straks een 80s liefdesballet, maar de tekst die kwam uit een televisiemagazine, of toch een deeltje daarvan. Eerst terug naar 2010 met Prince. Het was alsof de natuur hem een handje hielp. Hij stond op Rock Werchter en het was een zwoele, droge avond, maar dan zet hij de eerste tonen in van zijn ultieme classic, Purple Rain. En precies op dat moment, ja echt hè, alsof het gepland was, breken de hemelsluizen boven het festivalpark wagenwijd open, terwijl de paarse lichten over het publiek schijnen, valt de regen letterlijk met bakken uit de lucht. Het lijkt wel ja, echt gepland. Dus een special effect van honderdduizenden euro's. Maar het is gewoon natuurkracht. En 60.000 mensen die stonden te huilen en te zingen tegelijk. Het was geen concert meer. Het was een religieuze ervaring op Belgische bodem. De avond dat de hemel paars kleurde met Prince, Purple Rain. Er zijn nog video's terug van te vinden op YouTube. Dus als je het even wil beleven, check het.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
10: You're golden.

0: just to give it all to.
1: Neil Diamond en Beautiful Noise. En ook het volgende nummer bewijst dat je het niet te ver moet zoeken. We gaan naar midden jaren 80. Cyndi Lauper die werkt aan een nieuw nummer. Er ontbreekt nog een titel. Tot ze in een televisiegids Time After Time ziet staan. En naar die oude film van H.G. Wells. Een tijdmachine en Jack the Ripper. Ja, niet bepaald romantisch materiaal. Maar die drie woorden, dat was precies wat ze zocht.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
5: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
4: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
6: Yes!
7: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
13: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
12: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
13: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
14: 5 vrijdagen,
15: 5 toplijsten,
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
16: En er wordt meteen weer opgestart met de Rubettes. Daarna ook nog eens Madonna en Eric Clapton.
17: Your golden.
16: Twee uur, dit is het nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Geen nieuwe maatregelen na 2 drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Sky's drones gespot op en rond Brussels Airport. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts weet meer.
19: Ze zeggen, ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone-plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
18: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. En voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
15: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Straks de Tramps en Stevie Wonder die leuk nieuws heeft voor de fans. En onze Leen die telt volgende vrijdag jouw 100 favoriete Franstalige songs af in de Big Five Franstalig. Ja, en als deze ontbreekt, dan mag je Parijs misschien nooit meer binnen. Aan jou om te zorgen dat die erbij is via Nostalgie.plus. Il est 5 heures, Paris, c'est vrai.
1: Nostalgie.plus.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Goeiedag, mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Jan?
15: Ja?
14: Jan?
15: Ja?
14: Oeh, je hebt mij gehoord?
15: Ja, tuurlijk dat.
14: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
15: Jij nog niet, hè?
14: Ik weet het.
13: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
16: Het beste uit de 60s. 70s.

komt naar ons. Hè. 15 oktober in Parijs, 26 oktober in Keulen en 2 dagen later in Amsterdam. Stevie Wonder op tournee. Tickets die zijn nu al te verkrijgen. Chic, die vind je terug in onze Big Five. Soul en Disco met Good Times en Le Freak. Maar het nummer dat je straks van hen hoort, dat waren jullie vergeten erin te stemmen. Als je de volledige lijst wilt checken, kijk op nostalgie.plus. En deze, die ken je ongetwijfeld ook wel.

0: Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, licht je stil onder.
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar?
7: Let's go!
6: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vandaag iets met pit?
14: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
13: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.

3 met Le Freak en op 63 met Good Times. Maar van deze I Want Your Love was geen spoor te bekennen in de Big Five Soul en Disco. Toch ook een hele goeie van Chic, maar ja, misschien volgende keer dan. Hè. Waar we nu naartoe gaan, dat weet Scott McKenzie ons te vertellen. En straks de platen die de carrière van Tina Turner redden.

Tina Turner, ze was op dat moment blut vergeten en bijna 44 jaar. En toen ze dit opnam, werd het de sleutel tot de grootste comeback in de popgeschiedenis. En de volgende, ja, toen die voor het eerst op de radio klonk, belden duizenden mensen in met steeds dezelfde vraag. Is dit Neil Young? Maar nu weten we allemaal dat het America is.

0: McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you. Leontis.
2: Welke formaliteiten als starter?
3: Formeel mag altijd.
4: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
7: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
6: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
8: Vijf vrijdagen.
9: Vijf toplijsten.
8: Vijf genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
10: Dit uur is nog maar net gestart en we hebben al een afspraak met de Rolling Stones, maar ook met reggae-koning Bob Marley. Your golden years, nostalgie plus. En dit is eerst het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de drone-meldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skies er gespot op en rond de luchthaven. Maar voorlopig verandert er niets. Journalist Maarten Knuts.
12: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
11: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat ook een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zigard. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zigard is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
9: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alle...

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Hoe dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, ImoWeb!
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s. Yo!

0: Nostalgie Plus. Plus.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Straks de nummer 17 van de Soul & Disco Top 100. Een hele goeie. Je kan nu al checken welke dat is, want de lijst die staat op nostalgie.plus. 59 jaar zijn ze er al, nu weer even op non-actief. En er ging geen enkel jaar voorbij dat er geen ruzie werd gemaakt. Ongelooflijk. Maar tussendoor hadden ze toch ook tijd om hits te bakken. Die blijven plakken. En die hoor je nog overal. Fleetwood Mac.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Het beste uit de 60.

Jij stemde deze op 17 in de Big Five Soul & Disco. Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. En nu terug naar de tijd dat het Eurovisie Songfestival nog een feest was met Johnny Logan. En straks 10cc met een classic die beschrijft wat liefde met ons kan doen. Don't close

liefde maakt ons allemaal een beetje zot. 10cc heeft daar een onweerstaanbare popsong van gemaakt. The Things We Do For Love. Vandaag ook nog Michel Follet vanaf 5 uur. En zo meteen hoor je ook nog eentje van Bruce Springsteen. Maar eerst deze meezinger, American Breed, die misschien in je hoofd zit als Bel me, schrijf me.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow! Code Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: 5 vrijdagen.
8: 5 toplijsten.
1: 5 genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
9: 70s power in je radio, waar je humeur alleen maar beter van zal worden. Allee, hopelijk is dat niet nodig, hè, want het is weekend. Your golden years. Maar je weet maar nooit. ELO. Don't bring me down. Goedemiddag, dit is het nieuws.
10: Goedemiddag. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
11: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. We hebben 1-1 de rust en steeds maar een goed gevoel. En uiteindelijk maken die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
10: Antwerp staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zikart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zikart is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en regenachtig.
8: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: straks het verhaal over een serie die bijna van tv werd gehaald. En de song die erbij hoort, die draai ik ook. Hopelijk moet die niet van de radio. Eerst deze Lilian Saint-Pierre.
1: Dit is Nostalgie Plus.

zondag, dan denken we nog niet aan maandag. Alhoewel, straks iemand in je radio die al die werkdagen toch een pak leuker maakt. Komt eraan. Maar nu eerst het verhaal van een vrouw uit Michigan. Die wilde de volgende song van de televisie laten verbannen. En wat er dan gebeurde, ja, dat heeft ze niet zien aankomen, denk ik. De publiciteit rond de boycottpoging deed de kijkcijfers spectaculair stijgen. Miljoenen Amerikanen die de show zelfs nog nooit hadden gezien, die stemden af uit nieuwsgierigheid. Al Bundy werd zo een nationaal fenomeen. Married with Children, dat is de serie. En deze van Frankie, ja, die plakt daar natuurlijk aan vast.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.

9 to 5. Het klinkt vandaag extra bijzonder omdat we onlangs afscheid hebben moeten nemen van Dolly Parton. Maar zoals altijd bij haar, zelfs een drukke werkdag klinkt licht, krachtig en vooral met een zeer brede glimlach. We doen nog een beetje disco met Casey en de Sunshine Band. Straks ook George Harrison en Kylie. En dan kijken we ook al eens naar de week die komt.

0: Brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Knaldi.
12: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

Dat is al een mooie vooruitblik naar volgende vrijdag. Hè. Dan zit Marie Mirjam er ongetwijfeld bij. Leen zal hem met heel veel plezier aankondigen in de Big Five Franstalig. Je kan Leen nu al laten weten wat daarin moet. Met één klik op nostalgie.plus. De Beach Boys nu en straks ook Queen.

Michel Follet om 5 uur. En dan deze week, die start met Johan Henneman en de Good Morning Show. Al om 7 uur. En dan kijken we ook uit naar de Big Five Franstalig uiteraard. Volgende vrijdag. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Fijn dat jij ook luistert naar Nostalgie Plus.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: If you got a problem.
11: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
14: U bent een geweldig publiek. Je zal denken, die heeft zijn medicatie niet genomen. Nee, je zal begrijpen waarom ik dat zeg.
15: Goedemiddag. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
16: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom uit die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
15: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de WK-tussenstand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joaquin Seys van Club.
17: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. En wij 1-1 de rust hebben al steeds maar een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match, kijk terug.
15: Antwerp staat nu 11e in de stand. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nawelaars blikt terug op toernooi.
18: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen, waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. Ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
15: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden dan. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser ook. Nog zo'n 19 graden dan.
19: Follet op zondag
20: met Michel Follet.

Nee, geen happy hour, maar happy days. 7 dagen op 7. Het thema uit de beroemde tv-serie met de Fonz, rol voor Henry Winkler en Ron Howard, later een beroemde filmregisseur. Het liedje werd ook op single uitgebracht en werd een hit in deze uitvoering van Pratt en McLean. Welkom op deze Happy Sunday. Ik zei daarnet, u bent een geweldig publiek om je natuurlijk binnen te halen en te paaien. Het klonk een beetje Eddie Wally-achtig, vergeef me. Maar 13 september is uitgeroepen tot de Internationale Dag van het Positieve Denken. Een dag die aanmoedigt om positief in het leven te staan. Dat moet je Bobby McFerrin geen twee keer vragen. Hij scoorde in 88 al fluitend en met alleen zijn stem deze wereld in.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Bobby McFerrin, jazzzanger die in feite lak had aan hitparades. Hij uitgerekend scoorde wereldwijd met deze blijde boodschap, geholpen door Robin Williams, die in de clip helemaal uit de bol gaat. Het is blijkbaar ook de dag van de fitte medewerker. Vandaar zijn de papen in huis gehaald. Ik daarentegen moet dringend wat aan mijn conditie doen. Daarnet kwam er geen instrument aan te pas, alleen stem en vingerknippen. Nu moet de stem zwijgen in deze klassieker van Herb Alpert.

0: tot de laatste noot. Herb Alpert en de Tijuana Brass. En A Taste of Honey, 1965. Ik zeg dat er graag bij. Dan weet je misschien hoe oud je bent of hoe jong als je het nog niet kent. Op zijn 91ste is hij nog altijd actief en positief, die Herb Alpert. Wat een carrière heeft hij gehad, hè? Een veelzijdige muzikant, trompetist, platenbaas, niet vergeten. Hij richtte A&M Records op en lanceerde de carrière van tal van artiesten, van de Carpenters tot Joe Jackson. Vandaag is het de verjaardag van Peter Cetera, en die ken je vooral als de zanger van Chicago. Een van hun mooiste nu.
1: 100% rust in het weekend.

Er was If You Leave Me Now, maar zeker ook deze Baby What a Big Surprise. Ze behoorden tot de mooiste ballades van de jaren 70. Chicago. De groep begon aanvankelijk als een door jazz geïnspireerde band die heel vrij met muziek omging. Maar door de jaren heen werd alles wat meer gestroomlijnd. Zanger Peter Cetera wordt vandaag 82 en in feite staat er junior achter zijn naam. Mooi als je dat als 80er nog met trots kan dragen. Ook een 80er ondertussen en een positivo in hart en nieren. Die enthousiasme en creativiteit uit zijn hoge hoed tovert. Herman van Veen.

0: stemmengoochelaar Herman van Veen, ben grote fan. Vorig jaar bracht hij nog een nieuw album uit dat kortweg Plus heet. Klinkt ons vertrouwd in de oren, hè? Zometeen een van mijn favoriete jaren 70 hits.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
1: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei, dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: 100% Follet.

Gilbert Montagnier. Ik zou hem zo meteen weer laten horen. Prachtplaat. Top 3 in Vlaanderen in 71. Precies 45 jaar geleden. 55 jaar geleden. Ah ja, van 71. Moet leren rekenen. Wereldplaat en een monument, want het is vandaag Wereldmonumentendag. Kortrijk is, in feite was, gaststad, want de dag is bijna voorbij. Trouwens, nog iemand die heel positief in het leven staat, die Gilbert Montagnier, ondanks de visuele beperking waarmee hij geboren werd. Reden waarom hij in Frankrijk nog altijd geregeld als gast wordt uitgenodigd in tal van praatprogramma's. Hij heeft ontzettend fijne humor. Deze 13e september is van alles. Dag van het positieve denken, Wereldmonumentendag en dag van de landbouw. Landbouwfamilies in heel Vlaanderen openden hun deuren voor het grote publiek om te tonen wat er op de boerderij gebeurt. Een beroep dat respect en bewondering afdwingt.

0: Fields of Gold van Sting. Prachtnummer van 93. Het is misschien wat ver gezocht op de dag van de landbouw om dit te laten horen. Maar ja, ze zijn niet zo dik gezaaid hoor. Liedjes over het boerenleven. Tenzij je graag Guus, kom naar huis van Alexander Curly had gehoord. Ik kies toch voor iets anders. Een beetje een aangebrand liedje van Milkoos.
1: Boerbaan

dag. Boerbavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en

in een herenhuis dicht bij de kerk. Van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

0: een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Je zal maar bavo heten. Ik zou die wantrouwen. Toen, ik ken trouwens niemand die bavo heet. Zijn de papen, nee, bavo de papen zou niet klinken. Toen Milko's in de parochiezaal in 66 kwam optreden, wist ik als jongen van 6 niet wat hij bedoelde met die boer bavo die de katjes in het donker kneep. Ik som nog even op. Het is monumentendag. Dag van de positieve houding. Dag van de fitte medewerker. En internationale dag van de chocolade. Ook dat nog. En Judy Felix maakte daar een schattig liedje over in 1977.

0: Ik smelt weg voor dit liedje. Hotta Chocolata, Julie Felix. Vanwege de internationale dag van de chocolade, die wordt gevierd op de geboortedag van ene Milton S. Hershey. Opgezocht natuurlijk, want die meneer Hershey blijkt een Amerikaanse chocolatier te zijn, zakenman en filantroop. Hij was ook een pionier in de productie van karamel met verse melk. Grappig, ik krijg geen stuk chocolade binnen zonder boterham. En het moet zwarte chocolade zijn. Melkchocolade gun ik geen blik. En ik ben dol op warme chocolademelk. Dus van Hotta Chocolata naar Hot Chocolate. Een logische stap.
1: 100% weekend.

0: Ik wed, Markske van de Kampioenen zong het uit volle borst mee. Zometeen nazomeren met Jodassa.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.

Dassin 50 jaar geleden. Hij trad altijd op in fluo-wit pak en bijhorende schoenen. En zo trad hij echt aan in alle showprogramma's. De kleinste vlek zag je dan ook. Joe Dassin, de man van Zwoele Zomerplato. Ook dit was er zo een. Gisteren had ik je een glansrol voor Michael McDonald beloofd hier in dat prachtige duet met Patti LaBelle van 1986, geschreven door Burt Bacharach.

0: Mooie Michael McDonald en Patti LaBelle. Goed voor 3 weken nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Het was niet voorbestemd om een duet te worden. Dionne Warwick had het ook al opgenomen in 85. Dionne Warwick, favoriete zangeres van Burt Bacharach. Vorig jaar overleed op 13 september een van de meest geliefde acteurs van Nederland, Gerard Cox.
1: 100% melancholisch.

vechten. Zondagmiddag muziek, hè. Alles mag, niks moet. Gerard Cox. Naast acteur ook zanger van dat liedje dat je zo vaak hoort aan het eind van de zomer. Daarom koos ik wijselijk voor die andere klassieker van hem. Zijn hertaling van Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan. Gerard Cox, hij werd 85. Zijn ex-vrouw, collega ook, Joke Bruis, overleed amper 3 dagen later. En nu ik toch weer in de morbide afdeling zit, op 9 juli overleed Calvin Hayes. De naam zegt je wellicht weinig, maar hij maakte deel uit van Johnny Hates Jazz, bekend van een aantal prettige hits, zoals deze. She's

De laatste hit van Johnny Hates Jazz, Heart of Gold in 88. Daarnet, met al die doem- en doodsberichten, zou je denken dat ik de ware toedracht van deze 13e september uit het oog verloor. Nee hoor, de dag van het positieve denken zetten we kracht bij in de laatste minuten met The OJ's. Sing a happy song. Geniet verder van het weekend en de muziek van Nostalgie Plus. En tot morgenmiddag.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
17: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
18: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
17: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
18: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
17: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
18: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
20: 5 vrijdagen.
21: 5 toplijsten.
20: 5 genres.
21: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.

0: Goedenavond. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
1: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het midden.
0: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal. Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joaquin Seys van Club Brugge.
2: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren. Die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
0: En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
3: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. Ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
0: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Goedenavond. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs die vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
1: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is: waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
0: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt dat een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol. Nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. En dan nog voetbal. Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is negende. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
2: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
0: In de stand is Club derde, Antwerp is elfde. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond de 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

avait. La route est faite de courage, une femme pour un homme.